0: ZFM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.

5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Frequencies en de Ex-Ambassadors.
1: Daniel Schuurman.
0: Met Back to You, daarvoor nog Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Het is donderdag 16 juli, dit is de nieuwe aflevering van De Ochtendshow.
2: Studio Regen.
0: En heb jij net zoveel zin in te werken als ik? Ja, nou, dan staan we hetzelfde erin. De Ochtendshow met zometeen het regennieuws wat voorbij gaat komen. En niet te vergeten de muziek. We hebben straks bijvoorbeeld Jesse Stewart voor je met Break My Heart. Benson Boone komt ook nog voorbij met Sorry, I'm Here For Someone Else. Eerst neem ik je mee naar 1984. Toen was het al een grote hit, maar het heeft een nieuw jong publiek gevonden. Dankzij tv-series, videogames en sociale media. En het is uitgegroeid tot een echte evergreen. Dit is Out of Touch, Hollow Notes.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te beperken. De werkzaamheden kunnen ook in de avond of vroege ochtend plaatsvinden, omdat de bestrijding afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Ontstaan er later toch nog nesten, dan worden die weggezogen. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen jaren afgenomen, mogelijk door meer biodiversiteit. Inwoners kunnen helpen door hun tuin aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de rups.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

My Heart. Jesse Stewart hier bij Studio Reden. En dit is nou typisch een lockdown nummer. Zowel geschreven als gemaakt vanuit zijn huis. Zometeen de NOS headlines. Eerst terug in de tijd met R.E.M. en Losing My Religion.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A12 van Arnhem naar Utrecht staat bij knooppunt Grijsoord een korte file van 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. Er stond daar een brandende auto, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag komt meer bewolking voor dan de voorgaande dagen. Lokaal is kans op een bui, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 27 of 28 graden op de meeste plaatsen. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

up-tempo nummers zoals September en Boogie Wonderland. Maar dit was de gevoelige kant van Earth, Wind & Fire en After the Love Has Gone. En allebei de nummers zorgen voor feest, maar soms in een hele andere setting. Zometeen het NOS Nieuws. Hier is hier.

0: Bienvenue.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Heeft onder andere te maken met de afsluiting van de A27 in beide richtingen. En verder is het al wat drukker op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Bankhoef. Ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Een groot aantal eikenbomen wordt behandeld om overlast te beperken. De werkzaamheden kunnen ook in de avond of vroege ochtend plaatsvinden, omdat de bestrijding afhankelijk is van de luchtvochtigheid. Ontstaan er later toch nog nesten, dan worden die weggezogen. Volgens de gemeente is de overlast de afgelopen jaren afgenomen, mogelijk door meer biodiversiteit. Inwoners kunnen helpen door hun tuin aantrekkelijk te maken voor natuurlijke vijanden van de rups.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

another featuring 54 Ultra en Talk to You. Een lekkere samenwerking zeg, want Another, dat zijn twee Nederlandse producers, werken samen met John Anthony Rodriguez. En die opereert onder de naam 54 Ultra. En hun hebben gewoon een soort ode aan de discotijd gemaakt. Hè? Ik bedoel, lekkere gitaarlijnen, goede synthesizers, goede vocalen. Dit is echt een knipoog naar de discotijd. Heerlijk nummer. So, but then that was headlines. Here's Fleetwood Mac.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig, met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen bij elkaar zo'n 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

uit 2004 in de middel de Sugar Babes op je radio. En vorig jaar waren ze trouwens nog één van de optredens tijdens Zwarte Cross. Die had ik toen niet aanzien komen. Maar ja, wat zie je wel aankomen bij Zwarte Cross? Altijd bijzondere optredens. Over de Zwarte Cross gesproken. Vandaag dag één. Als je er naartoe gaat, heel veel plezier. En doe geen gekke dingen die ik ook niet zou doen, zou ik zeggen. Zometeen het weerbericht hier bij Studio Reden. Eerst hier Raven Lee.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag komt meer bewolking voor dan de voorgaande dagen. Lokaal is kans op een bui, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 27 of 28 graden op de meeste plaatsen. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Selena Gomez en Back to You. En straks zijn we inderdaad terug bij jou. En nu nummer 3 van de ochtendshow. Eerst hier.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 20 minuten, heeft te maken met de afgesloten A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

voor de weekend. Coldplay met gastvocalen van Beyoncé. En de frontman Chris Martin schreef de melodie met haar stem in gedachten. En wilde eigenlijk een nummer, een soort feestelijke gospelachtige sfeer kreeg. Nou, volgens mij is dat aardig gelukt. Daarvoor hadden we nog Ed Sheeran en Camera. Dit is uur nummer 3 van de ochtendshow. Met zometeen...

0: Nieuwsradio.nl.
1: De gemeente Rhede en Brummen zetten een volgende stap richting een mogelijke fusie. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het vervolg van het fusietraject. De colleges gaan nu een herindelingsontwerp maken, waarin wordt uitgelegd waarom een nieuwe gemeente wenselijk zou zijn. Daarna kunnen inwoners en organisaties reageren op de plannen. De gemeenten benadrukken dat inwoners, ondernemers en verenigingen betrokken blijven bij het proces. Veel inwoners zijn vooral benieuwd wat een fusie betekent voor de dienstverlening en de kosten.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Maxwell samen met Ingrosso en More Than You Know. Het is eigenlijk een soort nalatenschap van de Swedish House Mafia. Na het breken van deze groep zijn die twee samen doorgegaan en ze knallen gewoon lekker door. Wij knallen ook lekker door met zometeen de NOS Headlines. Eerst hier...

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 19 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

bijdrage van Press Michel van de Fugees. En het, ja, het gaf het nummer een beetje een typische mix van R&B en hip-hop. En ja, hij was populair rond het jaar 2001. En volgens mij is het ook daar een beetje bij gebleven. Zometeen het weerbericht hier op dit station. Eerst hier Paradise. Dit is Medusa.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag komt meer bewolking voor dan de voorgaande dagen. Lokaal is kans op een bui, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 27 of 28 graden op de meeste plaatsen. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

soms had je gewild dat je daar les in had gehad. Soms blijft het gewoon heel complex. Level 42 en Lessons in Love. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow. Zometeen na 9 uur. Absolute Classics, dus hou je radio aan. Wij spreken elkaar volgende week weer met een nieuwe aflevering. En ik heb nog voor je Maal Smit. Tot volgende week. Hoi. Studio Maiden.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in Gelderland. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen is de vertraging een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden en Brummen zetten een volgende stap richting een mogelijke fusie. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het vervolg van het fusietraject. De colleges gaan nu een herindelingsontwerp maken, waarin wordt uitgelegd waarom een nieuwe gemeente wenselijk zou zijn. Daarna kunnen inwoners en organisaties reageren op de plannen. De gemeenten benadrukken dat inwoners, ondernemers en verenigingen betrokken blijven bij het proces. Veel inwoners zijn vooral benieuwd wat een fusie betekent voor de dienstverlening en de kosten.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee mannen van 18 zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen werkt bij de vrijwillige brandweer. Hij zou wat takjes in brand hebben gestoken. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur overleed maandag op 78-jarige leeftijd. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Beest en knooppunt Everdingen een file van 8 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 de andere kant op bij Waardenburg ook 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En verder begint het wat drukker te worden op de N318 Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort. Het heeft te maken met het festival Zwarte Cross. De camping is daar sinds vanochtend geopend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag komt meer bewolking voor dan de voorgaande dagen. Lokaal is kans op een bui, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 27 of 28 graden op de meeste plaatsen. Op vrijdag is het 25 tot 27 graden, maar in het weekend koelt het verder af naar 20 tot 22 graden. Het weer bestaat dan uit wolkenvelden, geregeld zon en een enkele bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: be with you.
1: Studio Reden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geniet van je zomer.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is opvallend druk op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Voor Lichtenvoorde 6 kilometer en een uur extra. De camping van de Zwarte Cross is vanmorgen om 8 uur open gegaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. File voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen opengegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de politiecontroles. Nu een kwartiertje vanaf Zevenaar. En het is druk op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. In beide gevallen ongeveer 25 tot misschien wel 3 kwartier vertraging. Komt daar door de Zwarte Cross. De camping is sinds vanmorgen 8 uur geopend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Duiven 7 kilometer, 10 minuten. En op de N313 en de N318 vielen vanwege de Zwarte Cross. De richting Lichtenvoorde zo'n 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

En een hele goede middag en eens smakelijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Donderdagmiddag, dus we gaan weer lekker los vandaag. 5 seconds of summer was dit. En daarvoor Sombieu, Dark Before the Dawn. Ik had net een niesbuitje, dus mocht dat zo dadelijk ook voorkomen, dat je denkt van, hey, wat is er met kloppertje aan de hand vandaag? Ik heb een beetje last van tranen in de ogen en last van wat ik gelezen heb, de bijvoeten. Dat was een plantje, ja, een plantje die je eigenlijk moet weghalen. Dan komen polletjes wel los en dan ga je van niezen. Hoi, kort dus. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Natuurmonumenten organiseert op 23, 24, 30 en 31 juli een avondwandeling op Nationaal Park Veluwezoom. Van 7:30 avonds tot 10:00 gaan deelnemers samen met een gids op zoek naar wilde dieren, zoals edelherten, damherten, wilde zwijnen en reeën. De wandeling start bij het tuinhuisje in de IVN-tuin bij het bezoekerscentrum. De activiteit is alleen voor volwassenen. Kaarten zijn vooraf online verkrijgbaar. Deelnemers wordt aangeraden een verrekijker, stevige schoenen en bedekkende kleding mee te nemen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Label A++, Bastille, Shut Off The Lights. Ja, doe maar, hè. Het kost al handenvol geld. En die airco's staan momenteel ook te draaien op volle toeren. Dus daarvoor Jonas Blue, My Life, Edge of Desire, Team Fall of Fame, Studio Reden. Daarvoor dacht de Doobie Brothers. Een absolute classic, Listen To The Music. I wish that

verleden tijd. Heeft hij niet meer, hè? Pas geleden getrouwd. Damiano David, Born with a Broken Heart. Daarvoor was het Solid Harmony hier. Het lunchpakket op Studio Reden. I'll be there for you. Nou, dat is een geruststellende gedachte. Met alweer hè, met de studio. Hé, wat heb jij? Bijvoeten? Nee, het is de bijvoet. Dat is een vies plantje. Ja, die moet je zo snel mogelijk weghalen. Alleen, er staan er heel veel. Heb je heel veel manuren voor nodig. We hadden het net over een gebroken hart. Nou, Phil Collins heeft er geen last van. Die heeft namelijk twee harten.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen helaas. Onder andere de A1 en de A7, de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 20 minuten nu. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk 20 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is er weer vrij gelukkig. En op de N313 en de N318 is het aansluiten richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross dit weekend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Chris en zijn vriendjes van Coldplay. Maar niet alleen natuurlijk, want de gasten van BTS waren ook van de partij. Dat zijn die gasten die pas geleden nog in het leger hebben gezeten van Zuid-Korea. En die hebben ze weer losgelaten, dus die zijn weer de studio ingedoken. Nieuw werk komt er binnenkort aan, wat ik begrepen heb dan. Hè. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. De kantine is nog open tot 1 uur. We hebben leuk.

Leuke favoriete liedjes. Beyoncé. Het is goed dat er een camera in de studio hangt, want dan zie je mijn neus groter worden. Naughty Girl, de voor Bauza Magnetic hier in het lunchpakket op Studio Reden. Weer of geen weer, hier schijnt het zonnetje altijd. Want we hebben Jan van Gelder in het huis. Ja, en die hoor je zo meteen. Naar deze, Farita Ora.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De bewolking en lokale regen in het noorden trekken weg en de zon schijnt later vanmiddag geregeld flink. De temperatuur stijgt naar 25 tot lokaal 30 graden bij een matige noordenwind. Vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dit zijn de liedjes waar jij misschien wel mee bent opgegooid. Human Lake, Phil Pauky. Dat was die man met die pony volgens mij. En lippenstift en nagellak. Ja, dat doe ik ook nog steeds op een nagellak. Vind ik leuk, kliederen. Dit was een Human. Ja, niet doorvertellen dan, hè, want we moeten het wel een beetje onder elkaar houden. Jan zat ervoor. Die hoor je vandaag toch diverse keren voorbij komen met weer updates. Van Vieren, Daniel, Zenoblokken met Spitsuren. Wij sluiten af met Wingfield. Tot morgen.
1: De Kantine Knaller.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor verschillende Duitse grenscontroles. Onder meer de A1 en de A7 en de A12. In welke gevallen een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Onder meer de A12, de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten vertraging. En de A50 richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo een file van 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo, 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. En op de A12 wordt weer aan de Duitse grens gecontroleerd. Vanuit Arnhem een file, vanaf knooppunt Ouddijk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 Nijmegen-Gorkum, tussen knooppunt Del en Arkel. En op de A50 van Arnhem naar Os ben je 10 minuten extra kwijt bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je 10 minuten langer over tussen Beest en Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staan nu 12 files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De meeste oponthoud heb je nu op de A12 van Utrecht naar Duitsland bij 7 naar 10 minuten. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er ook 10 minuten langer over tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. Er staat nu zo'n 85 kilometer file. Je hebt vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar een kwartier op onthoud. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 20 minuten vertraging. Op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartiertje langzaam rijden. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Roosendaal is een stap dichter bij een nieuwe burgemeester. Voor de vacature hebben zich 12 kandidaten gemeld. Het gaat om 6 vrouwen en 6 mannen tussen de 39 en 63 jaar. Na de zomer voert de commissaris van de Koning gesprekken met een aantal sollicitanten. Daarna maakt de vertrouwenscommissie een selectie. De gemeenteraad stelt naar verwachting eind oktober een aanbeveling vast. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe burgemeester in januari 2027 geïnstalleerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Dat was ons eigen Cloud. En we gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, we gaan precies 100 jaar terug. 1926, dus bij het tijdschrift National Geographic vieren ze vandaag een feestje. Want daar verschenen 100 jaar geleden de allereerste onderwaterfoto's. Die primeur gaat dus naar National Geographic. En die foto's waren gemaakt in de buurt van de Florida Keys. Nou, ik kan je vertellen, dat moet daar ontzettend mooi zijn. En dan misschien iets waar minder mensen blij van werden, maar de allereerste parkeermeter verscheen in het straatbeeld in 1935. Dat ding stond in Oklahoma City in de VS en het ding is uitgevonden door de Amerikaan Carl C. McGee. In Nederland werden deze parkeermeters pas in 1961 op Schiphol geplaatst en 2 jaar later plaatst Amsterdam er 500. En ja, er is geld verdiend met parkeren, dat is nu nog steeds zo, alleen nu nog veel erger dan toen.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in rivieren en de toenemende vraag naar water. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Het OM eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden. Dan het weer, in het noorden en midden bewolking. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en je hebt nu vertraging op onder andere de A2... Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. Ook vertraging op de A12 in beide richtingen. Richting Duitse grens doe je er 1 kwartier langer over. Richting Arnhem heb je 10 minuten op onthoud. Van de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam 10 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 1 kwartier vertraging. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattermerbroek 9 kilometer file en daar doe je er 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Day en What I Want. Nou, wat ik graag zou zien is dat jullie allemaal de socials van Like van Studio Reden. Dat kunnen we als volgers gebruiken. Hoe mooi is dat? Dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En als je nou niet op de socials actief bent, joh, geen probleem. We hebben ook studioreden.nl en natuurlijk ook de app. Die kun je vinden in de US App Store of Google Play Store van jouw mobiele device. Dan is dat te downloaden en dan komt het helemaal goed. Wat ook leuk is in die app trouwens. Je kan nou eens kijken en nou eens luisteren. En je kan ook jouw eigen nieuwstip of reactie aan ons doorgeven. Wat vind je van de nieuwsgebeurtenissen in jouw regio? We zijn heel benieuwd naar jouw mening. Dat lijkt me toch wel heel leuk. Misschien ook een idee om een poll te plaatsen in de app of op de website. Hoe mooi zou dat toch zijn?
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De bewolking en lokale regen in het noorden trekken weg en de zon schijnt later vanmiddag geregeld flink. De temperatuur stijgt naar 25 tot lokaal 30 graden bij een matige noordenwind. Vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. We gaan langzaam richting de 100 kilometer file in de regio. Je hebt nu vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar doe je er een kwartier langer over. Op de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Sliedrecht-Oost en Afrit Arkel 20 minuten oponthoud. Op de A18, Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wijl en knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. Aan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A50, maar dan richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Automobilisten in Velp en rond knooppunt Velperbroek moeten van 29 juli tot en met 9 augustus rekening houden met verkeershinder. De provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de N325 pleiroute tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Tijdens de werkzaamheden is steeds één rijrichting afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A50, A15 en A325. Door meerdere wegwerkzaamheden in en rond Arnhem kan de reistijd oplopen. De provincie adviseert weggebruikers vooraf hun route te plannen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Ja, met Raf en Lene zijn we toegekomen aan een flits uit het verleden. Wel eentje uit de politiek deze keer. Want in 1993 mocht Ruud Lubbers zich de langzittende premier uit zijn Nederlandse parlementaire geschiedenis noemen.

natuurlijk verbroken. Want Mark Rutte, meer recent, die zat sinds 14 oktober 2010 in het torentje. En dat duurde dan tot 2 juli 2024. Dus maar liefst 14 jaar, bijna 14 jaar.

minister-president van Nederland. En sinds 1 oktober van 2024 is hij secretaris-generaal van de NAVO. Het zal je vast niet ontgaan zijn. Goed, ja, dat dus qua politiek. Wij gaan nu snel door met muziek, met zometeen Nothing But Tears. En die zeggen me één ding, ja, sorry. Maar eerst UB40. En ja, niet vandaag, niet gisteren, maar maybe, just maybe, tomorrow.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen voor afrit Leerdam 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En de andere kant op de A50 richting Os voor Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: San Mio en Dark Before the Dawn. Fantastisch mooie plaat. Altijd weer genieten. Hey, wat ook genieten is, is lekker eten natuurlijk. En met dit weer heb je toch meestal niet zo'n zin in wat warms. Dat kan ik me helemaal voorstellen. En daarom passen wij ons hier in de studio ook geregeld aan. Zo ook vandaag. En ja, ik had het gisteren al over iemand die creatief is achter de kookplaten. En in de keuken. Dus dat is vandaag ook weer het geval geweest. Dit keer heeft hij een fantastisch mooie salade tevoorschijn getoverd. En die is me toch een partij lekker. Wauw, het is echt gewoon wat blaadjes sla, komkommetjes zitten erbij, wat tomaatjes en een yoghurtdressing eroverheen, wat eitjes erdoor. En ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik kan het hem niet nadoen, dat zal ik ook niet proberen. Dus ik laat het maar over aan de pro's. En we gaan daar mooi van genieten. Waar we ook van gaan genieten is Purple Rain. Dat is wel zeer welkom in deze droge tijden. Dit is Prince and the Revolution.
1: Dit is Spitsuur.

Heerlijke plaat, Liberty Action, Just a Little. Zometeen nog een paar minuutjes wachten op het weerbericht van Jan van Gelder. Hij schuift elk moment hier bij ons aan. Die zit ook even lekker te genieten van de salade. Maar eerst Ariana Grande.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. Lokaal ontstaat wat grondmist. Morgen is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal veel minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een licht buitje. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Die was een mooie goodbye, maar nog even niet. Hè. Blijf er nog alsjeblieft even bij, want zometeen zijn we heel snel weer bij jou terug met het derde deel van de show. En je weet het, jawel, ik heb hier wat salades voor me staan, maar ik lust meer. Dus ik kom zometeen bij jullie langs om te kijken wat jullie op tafel hebben gezet op deze zomersavonden. We gaan nu genieten van Stevie Wonder en ik zeg tot zometeen.

0: 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Daardoor is het ook druk op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten op onthoud. En verderop tussen knooppunt Valburg en Renkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.
1: Daniel Schelen-Blokker.
2: Een hele goede avond allemaal. Welkom bij het derde deel van Spitsuur. En als ik de menu-les openklap, hebben we een aantal heerlijke platen voor jullie. Trevin McCoy, Bruno Mars, Elton John en nog veel meer.

0: studioreden.nl.
1: Automobilisten in Velp en rond knooppunt Velperbroek moeten van 29 juli tot en met 9 augustus rekening houden met verkeershinder. De provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de N325 pleiroute tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Tijdens de werkzaamheden is steeds één rijrichting afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A50, A15 en A325. Door meerdere wegwerkzaamheden in en rond Arnhem kan de reistijd oplopen. De provincie adviseert weggebruikers vooraf hun route te plannen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Ja, dat komt zeker goed. Trevor McCoy en We'll Be Alright. Heerlijke geruststellende mededeling ook. En daar word je toch ontspannen van dat nummer. Zo ook van deze plaat. Deze plaat komt uit de beroemde tekenfilm The Lion King. Fantastisch. Ik heb hem 2 of 3 keer gezien. Hij blijft mooi, maar wel de originele. Die vind ik het leukste. Dit is Circle of Life. En het is zo waar wat Elton John hier zingt. Komt-ie aan.

Passenger. Zometeen stappen wij in de trein richting Nijmegen. En dan gaan we afreizen naar een beroemd park, wat ook bezongen is door een Nijmeegse popgroep. Jawel hoor, je hoort het al, dit is de Frank Boeijengroep met Kronenburgerpark. En daarna gaan we naar de headlines en verkeersinfo. Kijken hoe het dan onderweg ons zal vergaan.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files nemen nu heel snel af. Er staan nog 2 vertragingen, te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
4: Reden. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en komende nacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 15 graden. Lokaal ontstaat wat grondmist. Morgen is het eerst zonnig. Uiteindelijk ontstaan stapelwolken. Lokaal is een onweersbui niet uitgesloten. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordwestenwind. In het weekend is het overal veel minder warm. Op beide dagen wordt het 19 tot 22 graden bij een doorstaande noordwestenwind kracht 3 of 4. Er zijn wolkenvelden, geregeld zon en soms valt er een licht buitje. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

valt allemaal wel mee, de Porn Sisters. We gaan zometeen richting het nieuws van 7 uur. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. Dank dat je erbij was vandaag. Ik vond het onwijs gezellig. Morgen word je gewekt door Richard Klopper. Die staat vrijdag altijd heel vroeg op. Dus die zet om 6 uur je wekker. Voor nu, fijne avond. Bye bye.

7 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Eden. 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Altes met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft de nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurt